0: Er is maar één station dat alle Elvis-hits draait. Harlem Shuffle.
1: Hold me tight, the moon is so bright. Tonight is so right for love.

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl. Dit is Haarlem Shuffle. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de Straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl.
1: Dit is Haarlem Shuffle!
0: Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. De Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land bewolkt, maar ook soms wat zon. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl.
1: Dit is Haarlem Shuffle!
0: Nu het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruise ship Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruise ship gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. En volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De fractie van Heemsteeds Burgerbelang en raadslid Ems Post van Zon gaan per direct uit elkaar. Volgens beide partijen verschillen hun manieren van werken en samenwerken te veel. Post van Zon gaat voorlopig alleen verder als lijst Post van Zon en neemt tot de zomer de tijd om zich te beraden. Door de breuk houdt de partij nog 3 zetels over en is er opnieuw onrust binnen de grootste lokale partij. De politie gaat vaker surveilleren bij de Brouwersvaart na een reeks branden. In korte tijd zijn er 4 branden gesticht, onder meer in sloepen, een scooter en een afvalbak. De gemeente zegt dat camera's er voorlopig niet komen en wacht eerst het politieonderzoek af. Daarna wordt bekeken of extra maatregelen nodig zijn. Een 29-jarige man uit Amsterdam krijgt 5 maanden cel voor het opzettelijk aanrijden van zijn broer op het Houtplein in Haarlem. De rechter zegt dat hij met hoge snelheid op de scooter van zijn broer inreed tijdens wegwerkzaamheden en daarmee een poging tot zware mishandeling pleegde. Ook had hij lachgas in zijn auto, wat volgens de rechtbank recent gebruikt was. Hij krijgt daarnaast een rijontzegging van 1 jaar en moet nog een werkstraf uitvoeren. En een succesvolle editie van Bevrijdingspop gisteren. De dag begon ook nog eens speciaal met een aanzoek op het hoofdpodium. Bas lokte zijn vriendin naar het festival voor een backstage rondleiding toen hij op het grote podium voor duizenden mensen ineens op zijn knieën ging.
1: Haarlem, ik heb eigenlijk niet zoveel tegen jullie te zeggen, maar wel tegen mijn vriendin hier. Les, 8 jaar geleden hadden jullie onze eerste date. En toen liepen we hand in hand het podium af. Terrein af. Ik wil je nu graag om je hand vragen, nogmaals. Lieve Leslie, wil je met me trouwen?
2: Ja!
0: Verder stond onder meer ambassadeur van de vrijheid Karsu op het podium. En ze kijkt met veel energie terug op haar optreden op Bevrijdingspop.
2: Het was zo vet! Die energie, ik zeg echt te trillen, die energie. Ja, eervol. Je weet waarvoor je het staat, je weet waarvoor je het doet. Het feit dat ik als mens, als vrouw hier mag staan en alles mag doen, mag zeggen, mag dansen, bewegen wat ik wil. Dat ik het eens kan zijn, dat ik het oneens ben met iemand. Het is me zo waardevol, mijn vrijheid, echt waar. Ik ben me heel bewust van dat mijn wicht hier heeft gestaan en dat ik dit beroep mag uitoefenen.
0: Afsluiter van de dag was Direct. De band zegt dat vooral het enthousiaste publiek indruk maakte en spreekt van een bijzondere avond. Volgens frontman Marcel Veenendaal zat de sfeer vanaf het begin goed in en werd er echt samen gevierd.
3: Ze zeggen wel eens feestjes maken doe je samen en Haarlem wist wel hoe het moest.
4: Holy shit.
3: En ja, dat was echt fucking, wat een cadeau weer. Wij kwamen hier al aan en GoToGym was aan het pompen en dat stond al helemaal in de fik. Toen hadden we echt zoiets van, ja, deze mensen die zitten niet te wachten op het dienstplicht. Nee, maar dit is, weet je, het wordt ons maar gegeven en godzijdank dat we mogen op onze blote knietjes blij zijn en danken dat we dit gewoon samen kunnen doen.
0: Tijdens het optreden van de bankzitters midden op de dag riep het festival op het bezoek even uit te stellen. Maar volgens de organisatie was het nergens te druk. En heb je iets gemist gisteren op Bevrijdingspop? Check dan onze website haarlem105.nl om alle fragmenten en reportages terug te kijken.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. 3 passagiers worden naar Nederland overgebracht. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. Volgens president Trump wordt de operatie kort gepauzeerd om te kijken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Voetbalclub Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Het weer in het zuidoosten regen, verder af en toe zon en maximaal 15 graden.
6: Dit is Haarlem Shuffle. Piep, piep, piep, piep, yeah. Met nu verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat 10 minuten vast op de A7 van Horen naar Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: via Ziggo, kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl.
1: Dit is Haarlem Shuffle!
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en Monico. Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten. Vandaag regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De fractie van Heemsteeds Burgerbelang en raadslid Ems Post van Zon gaan per direct uit elkaar. Volgens beide partijen verschillen hun manieren van werken en samenwerken te veel. Post van Zon gaat voorlopig alleen verder als lijst Post van Zon en neemt tot de zomer de tijd om zich te beraden. Door de breuk houdt de partij nog 3 zetels over en is er opnieuw onrust binnen de grootste lokale partij. De politie gaat vaker surveilleren bij de Brouwersvaart na een reeks branden. In korte tijd zijn er 4 branden gesticht, onder meer in sloepen, een scooter en een afvalbak. De gemeente zegt dat camera's er voorlopig niet komen en wacht eerst het politieonderzoek af. Daarna wordt bekeken of extra maatregelen nodig zijn. Een 29-jarige man uit Amsterdam krijgt 5 maanden cel voor het opzettelijk aanrijden van zijn broer op het Houtplein in Haarlem. De rechter zegt dat hij met hoge snelheid op de scooter van zijn broer inreed tijdens wegwerkzaamheden en daarmee een poging tot zware mishandeling pleegde. Ook had hij lachgas in zijn auto, wat volgens de rechtbank recent gebruikt was. Hij krijgt daarnaast een rijontzegging van 1 jaar en moet nog een werkstraf uitvoeren. En een succesvolle editie van Bevrijdingspop gisteren. De dag begon ook nog eens speciaal met een aanzoek op het hoofdpodium. Bas lokte zijn vriendin naar het festival voor een backstage rondleiding toen hij op het grote podium voor 1000 mensen ineens op zijn knieën ging.
1: Haarlem, ik heb eigenlijk niet zoveel tegen jullie te zeggen, maar wel tegen mijn vriendin hier. Les, 8 jaar geleden hadden jullie onze eerste date en toen liepen we hand in hand het podium af. Het terrein af. Ik wil je nu graag om je hand vragen, nogmaals. Lieve Leslie, wil je met me trouwen?
0: Verder stond onder meer ambassadeur van de vrijheid Karsu op het podium. En ze kijkt met veel energie terug op haar optreden op Bevrijdingspop.
2: Het was zo vet. Die energie, ik zeg echt te trillen. Die energie. Ja, eervol. Je weet waarvoor je het staat. Je weet waarvoor je het doet. Het feit dat ik als mens, als vrouw hier mag staan. En alles mag doen, mag zeggen, mag dansen, bewegen wat ik wil. Dat ik het eens kan zijn, dat ik het oneens ben met iemand. Het is me zo waardevol, mijn vrijheid. Echt waar. Ik ben me heel veel bewust van dat mijn wig hier heeft gestaan. En dat ik dit beroep mag uitoefenen.
0: Afsluiter van de dag was Direct. De band zegt dat vooral het enthousiaste publiek indruk maakte. En spreekt van een bijzondere avond. Volgens frontman Marcel Veenendaal zat de sfeer vanaf het begin goed in en werd er echt samen gevierd.
3: Ze zeggen wel eens feestjes maken doe je samen en Haarlem wist wel hoe het moest.
4: Holy shit.
3: En ja, dat was echt fucking, wat een cadeau weer. Wij kwamen hier al aan en Go To Gym was aan het pompen en dat stond al helemaal in de fik. Toen hadden we echt zoiets van, ja, deze mensen die zitten niet te wachten op een dienstplicht. Nee, maar dit is, weet je, het wordt ons maar gegeven en godzijdank dat... We mogen op onze blote knietjes blij zijn en danken dat we dit gewoon samen kunnen doen.
0: Tijdens het optreden van de bankzitters midden op de dag riep het festival op het bezoek even uit te stellen. Maar volgens de organisatie was het nergens te druk. En heb je iets gemist gisteren op Bevrijdingspop? Check dan onze website haarlem105.nl om alle fragmenten en reportages terug te kijken.
5: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die in hetzelfde vliegtuig zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip De Hondius en is per vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Amerikaanse pogingen om schepen uit de straat van Hormuz te loodsen tijdelijk worden gestaakt. Trump bekijkt of hij een akkoord kan sluiten met Iran. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd. Slachtoffers waren vooral mensen zonder vaste wonen-verblijfplaats en illegale migranten. En het weer. In het zuidoosten vandaag regen. Daar is de graad of 10. In de rest van het land droog, wat zon en maximaal 15 graden.
6: Dit is Haarlem Shuffle. Piep, piep, piep, piep, yeah. Met nu verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat 1 file in Noord-Holland op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp. De vertraging is daar bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Amsterdam op vrijdagavond. Rosalie loopt over straat.

0: 24 uur per dag. De beste classic hits. Dit is Haarlem Shuffle.
1: I see everybody's here.

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl.
1: Dit is Haarlem Shuffle!
0: Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.

0: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De fractie van Heemsteeds Burgerbelang en raadslid Ems Post van Zon gaan per direct uit elkaar. Volgens beide partijen verschillen hun manieren van werken en samenwerken te veel. Post van Zon gaat voorlopig alleen verder als lijst Post van Zon en neemt tot de zomer de tijd om zich te beraden. Door de breuk houdt de partij nog 3 zetels over en is er opnieuw onrust binnen de grootste lokale partij. De politie gaat vaker surveilleren bij de Brouwersvaart na een reeks branden. In korte tijd zijn er 4 branden gesticht, onder meer in sloepen, een scooter en een afvalbak. De gemeente zegt dat camera's er voorlopig niet komen en wacht eerst het politieonderzoek af. Daarna wordt bekeken of extra maatregelen nodig zijn. Een 29-jarige man uit Amsterdam krijgt 5 maanden cel voor het opzettelijk aanrijden van zijn broer op het Houtplein in Haarlem. De rechter zegt dat hij met hoge snelheid op de scooter van zijn broer inreed tijdens wegwerkzaamheden en daarmee een poging tot zware mishandeling pleegde. Ook had hij lachgas in zijn auto, wat volgens de rechtbank recent gebruikt was. Hij krijgt daarnaast een rijontzegging van 1 jaar en moet nog een werkstraf uitvoeren. En een succesvolle editie van Bevrijdingspop gisteren. De dag begon ook nog eens speciaal met een aanzoek op het hoofdpodium. Bas lokte zijn vriendin naar het festival voor een backstage rondleiding toen hij op het grote podium voor 1000 mensen ineens op zijn knieën ging.
1: Haarlem, ik heb eigenlijk niet zoveel tegen jullie te zeggen, maar wel tegen mijn vriendin hier. Les, 8 jaar geleden hadden jullie onze eerste date. En toen liepen we hand in hand het podium af. Terrein af. Ik wil je nu graag om je hand vragen, nogmaals. Lieve Leslie, wil je met me trouwen?
2: Ja!
0: Verder stond onder meer ambassadeur van de vrijheid Karsu op het podium. En ze kijkt met veel energie terug op haar optreden op Bevrijdingspop.
2: Het was zo vet! Die energie, ik zeg het trillen, die energie. Ja, eervol. Je weet waarvoor je het staat, je weet waarvoor je het doet. Het feit dat ik als mens, als vrouw hier mag staan en alles mag doen, mag zeggen, mag dansen, bewegen wat ik wil. Dat ik het eens kan zijn, dat ik het oneens ben met iemand. Het is me zo waardevol, mijn vrijheid, echt waar. Ik ben me heel bewust van dat mijn wig hier heeft gestaan en dat ik dit beroep mag uitoefenen.
0: Afsluiter van de dag was Direct. De band zegt dat vooral het enthousiaste publiek indruk maakte. En spreekt van een bijzondere avond. Volgens frontman Marcel Veenendaal zat de sfeer vanaf het begin goed in en werd er echt samen gevierd.
3: Ze zeggen wel eens feestjes maken doe je samen en Haarlem wist wel hoe het moest.
4: Holy shit.
3: En ja, dat was echt fucking, wat een cadeau weer. Wij kwamen hier al aan en Go-To Gym was aan het pompen en dat stond al helemaal in de fik. Toen hadden we echt zoiets van, ja, deze mensen die zitten niet te wachten op het dienstplicht. Nee, maar dit is, weet je, het wordt ons maar gegeven en godzijdank dat we mogen op onze blote knietjes blij zijn en danken dat we dit gewoon samen kunnen doen.
0: Tijdens het optreden van de bankzitters midden op de dag riep het festival op het bezoek even uit te stellen. Maar volgens de organisatie was het nergens te druk. En heb je iets gemist gisteren op Bevrijdingspop? Check dan onze website haarlem105.nl om alle fragmenten en reportages terug te kijken.
5: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielnoodopvang gisteravond uit de hand gelopen. Zo'n 150 betogers blokkeerden onder meer een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. Huisdieren zoals honden en katten worden steeds ernstiger verwaarloosd. Dat concludeert de LID, de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. In coronatijd namen mensen dieren tegen de eenzaamheid, terwijl ze niet altijd de kosten voor bijvoorbeeld de dierenarts konden betalen. En het weer: in het oosten en zuidoosten regen en 1 graad of 10. In de rest van het land droog en 1 graad of 15.
6: Dit is Haarlem Shuffle. Piep, piep, piep, piep, yeah. Met nu verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet veel files in Noord-Holland, maar op de N235 van Purmerend naar Amsterdam sta je tussen Purmerend Zuid en Watergang 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl.
1: Dit is Haarlem Shuffle.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het zeelichtpark op het terrein van de voormalige zeelichtkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
3: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
2: Breda wil een jaar bekijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. In de straat in Spijkenisse is vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie geweest. De reeks explosies begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft wel camera's geplaatst in de straat, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor 500 of 750 euro hebben verkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
4: Vroeger waren het zeg maar de bevriende bouwbedrijven en aannemers. En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoonsgegevens verstrekt, die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
2: En dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Haarlem Shuffle.
1: Piep, piep, piep, piep, yeah.
0: Met nu verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files in Noord-Holland op de A10 bij Amsterdam. Voor de Koentunnel op de Ring Noord heb je een kleine 10 minuten oponthoud. En ook bij Amsterdam Slotervaart op de A10 rijdt het langzaam. En daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De fractie van Heemsteeds Burgerbelang en raadslid Ems Post van Zon gaan per direct uit elkaar. Volgens beide partijen verschillen hun manieren van werken en samenwerken te veel. Post van Zon gaat voorlopig alleen verder als lijst Post van Zon en neemt tot de zomer de tijd om zich te beraden. Door de breuk houdt de partij nog 3 zetels over en is er opnieuw onrust binnen de grootste lokale partij. De politie gaat vaker surveilleren bij de Brouwersvaart na een reeks branden. In korte tijd zijn er 4 branden gesticht, onder meer in sloepen, een scooter en een afvalbak. De gemeente zegt dat camera's er voorlopig niet komen en wacht eerst het politieonderzoek af. Daarna wordt bekeken of extra maatregelen nodig zijn. Een 29-jarige man uit Amsterdam krijgt 5 maanden cel voor het opzettelijk aanrijden van zijn broer op het Houtplein in Haarlem. De rechter zegt dat hij met hoge snelheid op de scooter van zijn broer inreed tijdens wegwerkzaamheden en daarmee een poging tot zware mishandeling pleegde. Ook had hij lachgas in zijn auto, wat volgens de rechtbank recent gebruikt was. Hij krijgt daarnaast een rijontzegging van 1 jaar en moet nog een werkstraf uitvoeren. En een succesvolle editie van Bevrijdingspop gisteren. De dag begon ook nog eens speciaal met een aanzoek op het hoofdpodium. Bas lokte zijn vriendin naar het festival voor een backstage rondleiding toen hij op het grote podium voor 1000 mensen ineens op zijn knieën ging.
1: Haarlem, ik heb eigenlijk niet zoveel tegen jullie te zeggen, maar wel tegen mijn vriendin hier. Les, 8 jaar geleden hadden jullie onze eerste date. En toen liepen we hand in hand het podium af. Het terrein af. Ik wil je nu graag om je hand vragen, nogmaals. Lieve Leslie, wil je met me trouwen?
2: Ja!
0: Verder stond onder meer ambassadeur van de vrijheid Karsu op het podium. En ze kijkt met veel energie terug op haar optreden op Bevrijdingspop.
2: Het was zo vet! Die energie, ik zeg echt te trillen, die energie. Ja, eervol. Je weet waarvoor je het staat, je weet waarvoor je het doet. Het feit dat ik als mens, als vrouw hier mag staan en alles mag doen, mag zeggen, mag dansen, bewegen wat ik wil. Dat ik het eens kan zijn, dat ik het oneens ben met iemand. Het is me zo waardevol, mijn vrijheid, echt waar. Ik ben me heel bewust van dat mijn wig hier heeft gestaan en dat ik dit beroep mag uitoefenen.
0: Afsluiter van de dag was Direct. De band zegt dat vooral het enthousiaste publiek indruk maakte en spreekt van een bijzondere avond. Volgens frontman Marcel Veenendaal zat de sfeer vanaf het begin goed in en werd daar echt samen gevierd.
3: Ze zeggen wel eens feestjes maken doe je samen en Haarlem wist wel hoe het moest.
4: Dat holy
3: was
4: wel, shit.
3: Ja, dat was echt fucking, wat een cadeau weer. Wij kwamen hier al aan en GoToGym was aan het pompen en dat stond al helemaal in de fik. Toen hadden we echt zoiets van, ja, deze mensen die zitten niet te wachten op het dienstplicht. Nee, maar dit is, weet je, het wordt ons maar gegeven en godzijdank dat we mogen op onze blote knietjes blij zijn en danken dat we dit gewoon samen kunnen doen.
0: Tijdens het optreden van de bankzitters midden op de dag riep het festival op het bezoek even uit te stellen. Maar volgens de organisatie was het nergens te druk. En heb je iets gemist gisteren op Bevrijdingspop? Check dan onze website haarlem105.nl om alle fragmenten en reportages terug te kijken. Dan nog het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het wordt vandaag maximaal 15 graden. Voor de

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl.
1: Dit is Haarlem Shuffle!
0: Nu het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelden ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De fractie van Heemsteeds Burgerbelang en raadslid Ems Post van Zon gaan per direct uit elkaar. Volgens beide partijen verschillen hun manieren van werken en samenwerken te veel. Post van Zon gaat voorlopig alleen verder als lijst Post van Zon en neemt tot de zomer de tijd om zich te beraden. Door de breuk houdt de partij nog 3 zetels over en is er opnieuw onrust binnen de grootste lokale partij. De politie gaat vaker surveilleren bij de Brouwersvaart na een reeks branden. In korte tijd zijn er 4 branden gesticht, onder meer in sloepen, een scooter en een afvalbak. De gemeente zegt dat camera's er voorlopig niet komen en wacht eerst het politieonderzoek af. Daarna wordt bekeken of extra maatregelen nodig zijn. Een 29-jarige man uit Amsterdam krijgt 5 maanden cel voor het opzettelijk aanrijden van zijn broer op het Houtplein in Haarlem. De rechter zegt dat hij met hoge snelheid op de scooter van zijn broer inreed tijdens wegwerkzaamheden en daarmee een poging tot zware mishandeling pleegde. Ook had hij lachgas in zijn auto, wat volgens de rechtbank recent gebruikt was. Hij krijgt daarnaast een rijontzegging van 1 jaar en moet nog een werkstraf uitvoeren. En een succesvolle editie van Bevrijdingspop gisteren. De dag begon ook nog eens speciaal met een aanzoek op het hoofdpodium. Bas lokte zijn vriendin naar het festival voor een backstage rondleiding toen hij op het grote podium voor 1000 mensen ineens op zijn knieën ging.
1: Haarlem, ik heb eigenlijk niet zoveel tegen jullie te zeggen, maar wel tegen mijn vriendin hier. Les, 8 jaar geleden hadden jullie onze eerste date en toen liepen we hand in hand het podium af. Terrein af. Ik wil je nu graag om je hand vragen, nogmaals. Lieve Leslie, wil je met me trouwen?
0: Verder stond onder meer ambassadeur van de Vrijheid Karsu op het podium. En ze kijkt met veel energie terug op haar optreden op Bevrijdingspop.
2: Het was zo vet. Die energie, ik zeg te trillen, die energie. Ja, eervol. Je weet waarvoor je het staat. Je weet waarvoor je het doet. Het feit dat ik als mens, als vrouw hier mag staan en alles mag doen, mag zeggen, mag dansen, bewegen wat ik wil. Dat ik het eens kan zijn, dat ik het oneens ben met iemand. Het is me zo waardevol, mijn vrijheid. Echt waar. Ik ben me heel bewust van dat mijn wig hier heeft gestaan en dat ik dit beroep mag uitoefenen.
0: Afsluiter van de dag was Direct. De band zegt dat vooral het enthousiaste publiek indruk maakte en spreekt van een bijzondere avond. Volgens frontman Marcel Veenendaal zat de sfeer vanaf het begin goed in en werd er echt samen gevierd.
3: Ze zeggen wel eens feestjes maken doe je samen en Haarlem wist wel hoe het moest.
4: Holy shit.
3: Ja, dat was echt fucking, wat een cadeau weer. Wij kwamen hier al aan en Go To Gym was aan het pompen en dat stond al helemaal in de fik. Toen hadden we echt zoiets van, ja, deze mensen die zitten niet te wachten op het dienstplicht. Nee, maar dit is, weet je, het wordt ons maar gegeven en godzijdank dat we mogen op onze blote knietjes blij zijn en danken dat we dit gewoon samen kunnen doen.
0: Tijdens het optreden van de bankzitters midden op de dag riep het festival op het bezoek even uit te stellen. Maar volgens de organisatie was het nergens te druk. En heb je iets gemist gisteren op Bevrijdingspop? Check dan onze website haarlem105.nl om alle fragmenten en reportages terug te kijken. Dan nog het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het wordt vandaag maximaal 15 graden.

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl.
1: Dit is Haarlem Shuffle!
0: Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven, maar de president wil het voorkomen. Aan boord van het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. De president vindt dat er te weinig informatie is om de bewoners gerust te stellen. In Zürich wordt inmiddels een patiënt met het Hanta-virus behandeld. Die man was vorige maand aan boord van de Hondius. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. In de noodopvang voor asielzoekers zitten steeds meer kinderen, zegt het Kinderrechtencollectief. Het zijn er ruim 7000, blijkt uit cijfers van het COA. Dat is een verdrievoudiging in 4 jaar tijd. Volgens het collectief is noodopvang in sporthallen, hotels en asielboten slecht voor kinderen. Er is te weinig gezondheidszorg en het is er vaak niet veilig. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Het weer: in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon, en daar een graad of 15. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De fractie van Heemsteeds Burgerbelang en raadslid Ems Post van Zon gaan per direct uit elkaar. Volgens beide partijen verschillen hun manieren van werken en samenwerken te veel. Post van Zon gaat voorlopig alleen verder als lijst Post van Zon en neemt tot de zomer de tijd om zich te beraden. Door de breuk houdt de partij nog 3 zetels over en is er opnieuw onrust binnen de grootste lokale partij. De politie gaat vaker surveilleren bij de Brouwersvaart na een reeks branden. In korte tijd zijn er 4 branden gesticht, onder meer in sloepen, een scooter en een afvalbak. De gemeente zegt dat camera's er voorlopig niet komen en wacht eerst het politieonderzoek af. Daarna wordt bekeken of extra maatregelen nodig zijn. Een 29-jarige man uit Amsterdam krijgt 5 maanden cel voor het opzettelijk aanrijden van zijn broer op het Houtplein in Haarlem. De rechter zegt dat hij met hoge snelheid op de scooter van zijn broer inreed tijdens wegwerkzaamheden en daarmee een poging tot zware mishandeling pleegde. Ook had hij lachgas in zijn auto, wat volgens de rechtbank recent gebruikt was. Hij krijgt daarnaast een rijontzegging van 1 jaar en moet nog een werkstraf uitvoeren. En een succesvolle editie van Bevrijdingspop gisteren. De dag begon ook nog eens speciaal met een aanzoek op het hoofdpodium. Bas lokte zijn vriendin naar het festival voor een backstage rondleiding toen hij op het grote podium voor 1000 mensen ineens op zijn knieën ging.
1: Haarlem, ik heb eigenlijk niet zoveel tegen jullie te zeggen, maar wel tegen mijn vriendin hier. Les, 8 jaar geleden hadden jullie onze eerste date en toen liepen we hand in hand het podium af. Terrein af. Ik wil je nu graag om je hand vragen, nogmaals. Lieve Leslie, wil je met me trouwen?
2: Ja!
0: Verder stond onder meer ambassadeur van de Vrijheid Karsu op het podium en ze kijkt met veel energie terug op haar optreden op Bevrijdingspop.
2: Het was zo vet! Die energie, ik zeg het trillen, die energie. Ja, eervol. Je weet waarvoor je het staat. Je weet waarvoor je het doet. Het feit dat ik als mens, als vrouw hier mag staan en alles mag doen, mag zeggen, mag dansen, bewegen wat ik wil. Dat ik het eens kan zijn, dat ik het oneens ben met iemand. Het is me zo waardevol, mijn vrijheid. Echt waar. Ik ben me heel bewust van dat mijn wig hier heeft gestaan en dat ik dit beroep mag uitoefenen.
0: Afsluiter van de dag was Direct. De band zegt dat vooral het enthousiaste publiek indruk maakte en spreekt van een bijzondere avond. Volgens frontman Marcel Veenendaal zat de sfeer vanaf het begin goed in en werd er echt samen gevierd.
3: Ze zeggen wel eens feestjes maken doe je samen en Haarlem wist wel hoe het moest.
4: Holy shit.
3: En ja, dat was echt fucking, wat een cadeau weer. Wij kwamen hier al aan en Go To Gym was aan het pompen en dat stond al helemaal in de fik. Toen hadden we echt zoiets van, ja, deze mensen die zitten niet te wachten op een dienstplicht. Nee, maar dit is, weet je, het wordt ons maar gegeven en godzijdank dat we mogen op onze blote knietjes blij zijn en danken dat we dit gewoon samen kunnen doen.
0: Tijdens het optreden van de bankzitters midden op de dag riep het festival op het bezoek even uit te stellen. Maar volgens de organisatie was het nergens te druk. En heb je iets gemist gisteren op Bevrijdingspop? Check dan onze website haarlem105.nl om alle fragmenten en reportages terug te kijken. Dan nog het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het wordt vandaag maximaal 15 graden. Voor een

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl.
1: Dit is Haarlem Shuffle!
0: Nu het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op de nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt de 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij twee keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. De fractie van Heemsteeds Burgerbelang en raadslid Ems Post van Zon gaan per direct uit elkaar. Volgens beide partijen verschillen hun manieren van werken en samenwerken te veel. Post van Zon gaat voorlopig alleen verder als lijst Post van Zon en neemt tot de zomer de tijd om zich te beraden. Door de breuk houdt de partij nog 3 zetels over en is er opnieuw onrust binnen de grootste lokale partij. De politie gaat vaker surveilleren bij de Brouwersvaart na een reeks branden. In korte tijd zijn er 4 branden gesticht, onder meer in sloepen, een scooter en een afvalbak. De gemeente zegt dat camera's er voorlopig niet komen en wacht eerst het politieonderzoek af. Daarna wordt bekeken of extra maatregelen nodig zijn. Een 29-jarige man uit Amsterdam krijgt 5 maanden cel voor het opzettelijk aanrijden van zijn broer op het Houtplein in Haarlem. De rechter zegt dat hij met hoge snelheid op de scooter van zijn broer inreed tijdens wegwerkzaamheden en daarmee een poging tot zware mishandeling pleegde. Ook had hij lachgas in zijn auto, wat volgens de rechtbank recent gebruikt was. Hij krijgt daarnaast een rijontzegging van 1 jaar en moet nog een werkstraf uitvoeren. En een succesvolle editie van Bevrijdingspop gisteren. De dag begon ook nog eens speciaal met een aanzoek op het hoofdpodium. Bas lokte zijn vriendin naar het festival voor een backstage rondleiding toen hij op het grote podium voor 1000 mensen ineens op zijn knieën ging.
1: Haarlem, ik heb eigenlijk niet zoveel tegen jullie te zeggen, maar wel tegen mijn vriendin hier. Les, 8 jaar geleden hadden jullie onze eerste date en toen liepen we hand in hand het podium af. Terrein af. Ik wil je nu graag om je hand vragen, nogmaals. Lieve Leslie, wil je met me trouwen?
0: Verder stond onder meer ambassadeur van de vrijheid Karsu op het podium. En ze kijkt met veel energie terug op haar optreden op Bevrijdingspop.
2: Het was zo vet. Die energie, ik zeg het trillen, die energie. Ja, eervol. Je weet waarvoor je het staat. Je weet waarvoor je het doet. Het feit dat ik als mens, als vrouw hier mag staan en alles mag doen, mag zeggen, mag dansen, bewegen wat ik wil. Dat ik het eens kan zijn, dat ik het oneens ben met iemand. Het is me zo waardevol, mijn vrijheid. Echt waar. Ik ben me heel bewust van dat mijn wig hier heeft gestaan en dat ik dit beroep mag uitoefenen.
0: Afsluiter van de dag was Direct. De band zegt dat vooral het enthousiaste publiek indruk maakte en spreekt van een bijzondere avond. Volgens frontman Marcel Veenendaal zat de sfeer vanaf het begin goed in en werd er echt samen gevierd.
3: Ze zeggen wel eens feestjes maken doe je samen en Haarlem wist wel hoe het moest.
4: Holy shit.
3: Ja, dat was echt fucking, wat een cadeau weer. Wij kwamen hier al aan en Go To Gym was aan het pompen en dat stond al helemaal in de fik. Toen hadden we echt zoiets van, ja, deze mensen die zitten niet te wachten op een dienstplicht. Nee, maar dit is, weet je, het wordt ons maar gegeven en godzijdank dat we mogen op onze blote knietjes blij zijn en danken dat we dit gewoon samen kunnen doen.
0: Tijdens het optreden van de bankzitters midden op de dag riep het festival op het bezoek even uit te stellen. Maar volgens de organisatie was het nergens te druk. En heb je iets gemist gisteren op Bevrijdingspop? Check dan onze website haarlem105.nl om alle fragmenten en reportages terug te kijken.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 3 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. 2 hebben symptomen van het hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat hij een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. De vader zegt dat hij nooit iets van zijn zoon heeft gekregen. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen migranten in de LHBTI-gemeenschap. Het onderzoek richt zich op 36 verdachten. Het weer, in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger, daar kan ook de zon doorbreken en het wordt 10 tot 15 graden.

0: that.
1: On that towel.
0: Wait a minute, let's do the next song. Next.
2: Ik denk niet dat het ooit nog overgaat, want anders was ik je allang vergeten. Wat er ook verder te gebeuren staat, ik zal wel altijd van je blijven.

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl.
1: Dit is Haarlem Shuffle!
0: Nu het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn vanaf het cruiseschip Hondius onderweg naar Nederland. Ze worden met verschillende evacuatievluchten naar ziekenhuizen in Europa gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum zegt voorbereid te zijn om 1 patiënt op te vangen. Duitse media melden dat de Duitse patiënt wordt opgevangen in het ziekenhuis in Düsseldorf. 2 van de 3 hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaak is uitgesteld. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's aan bijbelteksten gereconstrueerd. Het zijn teksten van de apostel Paulus uit het Nieuwe Testament. Ze komen uit de 6e eeuw na Christus. Monniken die bijbelteksten kopieerden, hergebruikten oude stukken perkament. Die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in Europese bibliotheken en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden vanmiddag. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.

any way you want. Life is for living any way you want.

0: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. De fractie van Heemsteeds Burgerbelang en raadslid Ems Post van Zon gaan per direct uit elkaar. Volgens beide partijen verschillen hun manieren van werken en samenwerken te veel. Post van Zon gaat voorlopig alleen verder als lijst Post van Zon en neemt tot de zomer de tijd om zich te beraden. Door de breuk houdt de partij nog 3 zetels over en is er opnieuw onrust binnen de grootste lokale partij. De politie gaat vaker surveilleren bij de Brouwersvaart na een reeks branden. In korte tijd zijn er 4 branden gesticht, onder meer in sloepen, een scooter en een afvalbak. De gemeente zegt dat camera's er voorlopig niet komen en wacht eerst het politieonderzoek af. Daarna wordt bekeken of extra maatregelen nodig zijn. Een 29-jarige man uit Amsterdam krijgt 5 maanden cel voor het opzettelijk aanrijden van zijn broer op het Houtplein in Haarlem. De rechter zegt dat hij met hoge snelheid op de scooter van zijn broer inreed tijdens wegwerkzaamheden en daarmee een poging tot zware mishandeling pleegde. Ook had hij lachgas in zijn auto, wat volgens de rechtbank recent gebruikt was. Hij krijgt daarnaast een rijontzegging van 1 jaar en moet nog een werkstraf uitvoeren. En een succesvolle editie van Bevrijdingspop gisteren. De dag begon ook nog eens speciaal met een aanzoek op het hoofdpodium. Bas lokte zijn vriendin naar het festival voor een backstage rondleiding toen hij op het grote podium voor 1000 mensen ineens op zijn knieën ging.
1: Haarlem, ik heb eigenlijk niet zoveel tegen jullie te zeggen, maar wel tegen mijn vriendin hier. Les, 8 jaar geleden hadden jullie onze eerste date. En toen liepen we hand in hand het podium af. Het terrein af. Ik wil je nu graag om je hand vragen, nogmaals. Lieve Leslie, wil je met me trouwen?
2: Ja!
0: Verder stond onder meer ambassadeur van de vrijheid Karsu op het podium. En ze kijkt met veel energie terug op haar optreden op Bevrijdingspop.
2: Het was zo vet! Die energie, ik zeg echt te trillen, die energie. Ja, eervol. Je weet waarvoor je het staat, je weet waarvoor je het doet. Het feit dat ik als mens, als vrouw hier mag staan en alles mag doen, mag zeggen, mag dansen, bewegen wat ik wil. Dat ik het eens kan zijn, dat ik het oneens ben met iemand. Het is me zo waardevol, mijn vrijheid, echt waar. Ik ben me heel bewust van dat mijn wig hier heeft gestaan en dat ik dit beroep mag uitoefenen.
0: Afsluiter van de dag was Direct. De band zegt dat vooral het enthousiaste publiek indruk maakte en spreekt van een bijzondere avond. Volgens frontman Marcel Veenendaal zat de sfeer vanaf het begin goed in en werd er echt samen gevierd.
3: Ze zeggen wel eens feestjes maken doe je samen en Haarlem wist wel hoe het moest.
4: Holy shit.
3: En ja, dat was echt fucking, wat een cadeau weer. Wij kwamen hier al aan en Go-To Gym was aan het pompen en dat stond al helemaal in de fik. Toen hadden we echt zoiets van, ja, deze mensen die zitten niet te wachten op het dienstplicht. Nee, maar dit is, weet je, het wordt ons maar gegeven en godzijdank dat we mogen op onze blote knietjes blij zijn en danken dat we dit gewoon samen kunnen doen.
0: Tijdens het optreden van de bankzitters midden op de dag riep het festival op het bezoek even uit te stellen. Maar volgens de organisatie was het nergens te druk. En heb je iets gemist gisteren op Bevrijdingspop? Check dan onze website haarlem105.nl om alle fragmenten en reportages terug te kijken. Dan nog het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het wordt vandaag maximaal 15 graden. En morgen een beetje hetzelfde.

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl.
1: Dit is Haarlem Shuffle.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. 3 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. 2 hebben symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daar tegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwassen worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De zaken tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen droog en zonnig, dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. De fractie van Heemsteeds Burgerbelang en raadslid Ems Post van Zon gaan per direct uit elkaar. Volgens beide partijen verschillen hun manieren van werken en samenwerken te veel. Post van Zon gaat voorlopig alleen verder als lijst Post van Zon en neemt tot de zomer de tijd om zich te beraden. Door de breuk houdt de partij nog 3 zetels over en is er opnieuw onrust binnen de grootste lokale partij. De politie gaat vaker surveilleren bij de Brouwersvaart na een reeks branden. In korte tijd zijn er 4 branden gesticht, onder meer in sloepen, een scooter en een afvalbak. De gemeente zegt dat camera's er voorlopig niet komen en wacht eerst het politieonderzoek af. Daarna wordt bekeken of extra maatregelen nodig zijn. Een 29-jarige man uit Amsterdam krijgt 5 maanden cel voor het opzettelijk aanrijden van zijn broer op het Houtplein in Haarlem. De rechter zegt dat hij met hoge snelheid op de scooter van zijn broer inreed tijdens wegwerkzaamheden en daarmee een poging tot zware mishandeling pleegde. Ook had hij lachgas in zijn auto, wat volgens de rechtbank recent gebruikt was. Hij krijgt daarnaast een rijontzegging van 1 jaar en moet nog een werkstraf uitvoeren. En een succesvolle editie van Bevrijdingspop gisteren. De dag begon ook nog eens speciaal met een aanzoek op het hoofdpodium. Bas lokte zijn vriendin naar het festival voor een backstage rondleiding toen hij op het grote podium voor 1000 mensen ineens op zijn knieën ging.
1: Haarlem, ik heb eigenlijk niet zoveel tegen jullie te zeggen, maar wel tegen mijn vriendin hier. Les, 8 jaar geleden hadden jullie onze eerste date en toen liepen we hand in hand het podium af. Het terrein af. Ik wil je nu graag om je hand vragen, nogmaals. Lieve Leslie, wil je met me trouwen?
0: Verder stond onder meer ambassadeur van de vrijheid Karsu op het podium. En ze kijkt met veel energie terug op haar optreden op Bevrijdingspop.
2: Het was zo vet. Die energie, ik zeg echt te trillen, die energie. Ja, eervol. Je weet waarvoor je het staat, je weet waarvoor je het doet. Het feit dat ik als mens, als vrouw hier mag staan en alles mag doen, mag zeggen, mag dansen, bewegen wat ik wil. Dat ik het eens kan zijn, dat ik het oneens ben met iemand. Het is me zo waardevol, mijn vrijheid, echt waar. Ik ben me heel bewust van dat mijn wig hier heeft gestaan en dat ik dit beroep mag uitoefenen.
0: Afsluiter van de dag was Direct. De band zegt dat vooral het enthousiaste publiek indruk maakte en spreekt van een bijzondere avond. Volgens frontman Marcel Veenendaal zat de sfeer vanaf het begin goed in en werd er echt samen gevierd.
3: Ze zeggen wel eens feestjes maken doe je samen en Haarlem wist wel hoe het moest.
4: Holy shit.
3: Ja, dat was echt fucking, wat een cadeau weer. Wij kwamen hier al aan en Go-To Gym was aan het pompen en dat stond al helemaal in de fik. Toen hadden we echt zoiets van, ja, deze mensen die zitten niet te wachten op het dienstplicht. Nee, maar dit is, weet je, het wordt ons maar gegeven en godzijdank dat we mogen op onze blote knietjes blij zijn en danken dat we dit gewoon samen kunnen doen.
0: Tijdens het optreden van de bankzitters midden op de dag riep het festival op het bezoek even uit te stellen. Maar volgens de organisatie was het nergens te druk. En heb je iets gemist gisteren op Bevrijdingspop? Check dan onze website haarlem105.nl om alle fragmenten en reportages terug te kijken. Dan nog het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het wordt vandaag maximaal 15 graden. En morgen een beetje hetzelfde. Goedemiddag.

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl.
1: Dit is Haarlem Shuffle!
0: Nu het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AIX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium en in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. 2 evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. 2 van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean White, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. In een flat aan de Andorrastraat in Schalkwijk is vanmorgen brand uitgebroken. Het vuur ontstond rond 9 uur, waarschijnlijk door een pan olie. Daarbij ontstond veel rook. Niemand raakte gewond en het vuur was snel onder controle. Twee woningen hebben veel schade opgelopen en zijn onbewoonbaar verklaard. De politie gaat extra patrouilleren bij de Brouwersvaart. In korte tijd zijn er meerdere brandjes geweest. Onder andere zijn twee sloepen en een scooter al in brand gestoken. Bewoners wilden graag extra cameratoezicht, maar de gemeente gaat hier vooralsnog niet in mee. Het onderzoek naar de oorzaak is in volle gang. Op basis daarvan zal de politie beslissen of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Vrees onder vakbonden over nieuwe toekomstplannen van KLM. Bij presentatie van de kwartaalcijfers maakte de luchtvaartmaatschappij bekend in gesprek te gaan met verschillende belanghebbenden over de toekomst van het bedrijf. Al langere tijd is het spannend bij KLM, die worstelt met hoge kosten, onder andere van de kerosine en personeel. Ook probeert de overheid een krimp af te dwingen en moeten ze rekening houden met duurzaamheid. De bonden vrezen dat KLM overschaduwd wordt door moederbedrijf Air France. Zo werd vorig jaar ook al gesproken over het schrappen van verre vluchten. De vakbonden begrijpen de noodzaak van de gesprekken, maar vrezen voor een kleinere KLM en het verlies van banen. Volgens KLM staat dit allemaal los van de huidige toekomstplannen. Een carrièreswitch van de directeur van Milieudefensie maakt veel los. Per 1 juni gaat Donald Pols, die al sinds 2015 actie voert met Milieudefensie, aan de slag als directeur duurzaamheid bij Tata Steel, meldt het HD. Volgens Tata Steel is Pols eerdere kritiek op het bedrijf goed geweest voor hun plannen voor vergroening. Milieuorganisaties zijn juist zeer teleurgesteld. Milieudefensie zelf zoekt een nieuwe directeur en andere organisaties spreken van de slechte 1 april grap en greenwashing als Pols niet direct de meest ziekmakende onderdelen van de fabriek sluit. Misschien heb je hem gisteren al gezien op Bevrijdingspop. Een robot die zelfstandig bier tapt. De makers vonden de rij op festivals er erg lang, dus bedachten ze een oplossing.
1: Nou, we stonden eigenlijk in de rij met een paar collega's en wij gebruikten robotarmen voor onze projecten. Alleen toen vonden we die rij wel erg lang duren. Dus toen kwamen we hierachter op een vrijdagmiddagborrel en toen hebben we het uitgevoerd.
0: Het apparaat is een combinatie van een pinautomaat en een grote arm. Bezoekers kunnen pinnen, waarna de robot tot wel 6 biertjes tegelijk tapt. Ook is er keuze tussen verschillende soorten bier. Mensen reageren enthousiast en zien het zelfs als een attractie.
2: Het is ook net of je op de kermis bent, hè? Of je dan iets grabbelt. Ja, eigenlijk dubbel plezier.
0: Ook bij de automatische tap is nog iemand nodig.
3: Als ze onder 25 lijken, dan kijk ik even naar een idee voordat ze iets kopen.
4: Je schat dat zelf een beetje in.
3: Ja, net zoals bij de Albert Heijn of andere winkels.
0: En dan nog het weer. Vanmiddag bewolkt bij een temperatuur van 16 graden. Het koelt vannacht af naar 6 graden. Morgen zondag en dan is het wederom rond de 16 graden. Voor de

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl.
1: Dit is Haarlem Shuffle.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Vanuit Kaapverdië zijn 2 evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. 2 van hen hebben acute symptomen van het hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean White wil daar zaterdag aanmeren. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Iran en Amerika in de maak is. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking €20.000 aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaken zijn uitgesteld. Bijbeldeskundigen uit Schotland hebben ruim 40 verloren gewaande bijbelpagina's teruggevonden. Het zijn stukken van de brieven van Paulus. Het eeuwenoude bijbelmanuscript is opnieuw bij elkaar gezocht en leesbaar gemaakt. De pagina's zijn nog niet te bekijken voor het grote publiek. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon en in het oosten en zuidoosten bewolkt met wat regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Haarlem Shuffle. Piep, piep, piep, piep, yeah. Met nu verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het wat langzaam op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. In een flat aan de Andorrastraat in Schalkwijk is vanmorgen brand uitgebroken. Het vuur ontstond rond 9 uur, waarschijnlijk door een pan olie. Daarbij ontstond veel rook. Niemand raakte gewond en het vuur was snel onder controle. Twee woningen hebben veel schade opgelopen en zijn onbewoonbaar verklaard. De politie gaat extra patrouilleren bij de Brouwersvaart. In korte tijd zijn er meerdere brandjes geweest. Onder andere zijn twee sloepen en een scooter al in brand gestoken. Bewoners wilden graag extra cameratoezicht, maar de gemeente gaat hier vooralsnog niet in mee. Het onderzoek naar de oorzaak is in volle gang. Op basis daarvan zal de politie beslissen of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Vrees onder vakbonden over nieuwe toekomstplannen van KLM. Bij presentatie van de kwartaalcijfers maakte de luchtvaartmaatschappij bekend in gesprek te gaan met verschillende belanghebbenden over de toekomst van het bedrijf. Al langere tijd is het spannend bij KLM, die worstelt met hoge kosten, onder andere van de kerosine en personeel. Ook probeert de overheid een krimp af te dwingen en moeten ze rekening houden met duurzaamheid. De bonden vrezen dat KLM overschaduwd wordt door moederbedrijf Air France. Zo werd vorig jaar ook al gesproken over het schrappen van verre vluchten. De vakbonden begrijpen de noodzaak van de gesprekken, maar vrezen voor een kleinere KLM en het verlies van banen. Volgens KLM staat dit allemaal los van de huidige toekomstplannen. Een carrière-switch van de directeur van Milieudefensie maakt veel los. Per 1 juni gaat Donald Pols, die al sinds 2015 actie voert met Milieudefensie, aan de slag als directeur duurzaamheid bij Tata Steel, meldt het HD. Volgens Tata Steel is Pols eerdere kritiek op het bedrijf goed geweest voor hun plannen voor vergroening. Milieuorganisaties zijn juist zeer teleurgesteld. Milieudefensie zelf zoekt een nieuwe directeur en andere organisaties spreken van de slechte 1 april grap en greenwashing als Pols niet direct de meest ziekmakende onderdelen van de fabriek sluit. Misschien heb je hem gisteren al gezien op Bevrijdingspop. Een robot die zelfstandig bier tapt. De makers vonden de rij op festivals er erg lang, dus bedachten ze een oplossing.
1: Ja, we stonden eigenlijk in de rij met een paar collega's en wij gebruikten robotarmen voor onze projecten. Alleen toen vonden we die rij wel erg lang duren. Dus toen kwamen we hierachter op een vrijdagmiddagborrel en toen hebben we het uitgevoerd.
0: Het apparaat is een combinatie van een pinautomaat en een grote arm. Bezoekers kunnen pinnen, waarna de robot tot wel 6 biertjes tegelijk tapt. Ook is er keuze tussen verschillende soorten bier. Mensen reageren enthousiast en zien het zelfs als een attractie.
2: Het is ook net of je op de kermis bent, hè? Of je dan iets grabbelt. Ja, ja. Eigenlijk dubbel plezier.
0: Ook bij de automatische tap is nog iemand nodig.
3: Als ze onder 25 lijken, dan kijk ik even naar een idee voordat ze iets kopen.
4: Je schat dat zelf een beetje in.
3: Ja, net zoals bij de Albert Heijn of andere winkels.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Witte Huis denkt dat een akkoord met Iran over een einde aan de oorlog dichtbij is. Dat schrijft de Amerikaanse nieuwssite Axios op basis van verschillende bronnen. Een Pakistaanse bron bevestigt het. 3 Nederlanders hebben video's met nepnieuws op YouTube gezet die het afscheiden van de Canadese provincie Alberta promoten, zegt een Canadese omroep. 2 mannen ontkennen, 1 man geeft toe dat hij de filmpjes maakte. Hans Smolders, die bekend werd als de chauffeur van Pim Fortuyn, stapt uit de politiek. Zijn lokale partij werd dit jaar bij de verkiezingen in Tilburg de grootste, maar kwam niet in een nieuwe coalitie. Smolders zegt dat hij zich buitengesloten voelt. Het weer, vanavond regenachtig en vannacht opklaringen. Morgen eerst zonnig, later regen en 15 graden.
6: Dit is Haarlem Shuffle. Piep, piep, piep, piep, yeah. Met nu verkeersinformatie.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat nu een dikke 50 kilometer file. Op de A7 van Zaanstad naar Horen heb je 10 minuten vertraging tussen Zaandam en Purmerend. De A9 naar Alkmaar, daar loopt het vast tussen Badhoevedorp en Beverwijk Oosten, staat 15 kilometer door een ongeluk. Oponthoud is een half uur, de linkerrijstrook is dicht. En door een vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog rijden er nu geen treinen tussen Weesp en naar de Bussum en tussen Weesp en Almere. Volgens de spoorwegen gaat dat tot ongeveer 16:45 duren. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl. Dit is Haarlem Shuffle. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Haarlem Shuffle. Piep, piep, piep, piep, yeah. Met nu verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat 45 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A9 richting Alkmaar heb je tussen knooppunt Raasdorp en de Wijkertunnel 20 minuten extra nodig. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. De N202 van Amsterdam naar IJmuiden tussen Spaarnwoude en de A22 staat 3 kilometer en dat kost je 10 minuten extra. En tussen Weesp en naar de Bussum en tussen Weesp en Almere rijden nog steeds geen treinen door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Dit gaat tot ongeveer 17:15 duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. In een flat aan de Andorrastraat in Schalkwijk is vanmorgen brand uitgebroken. Het vuur ontstond rond 9 uur, waarschijnlijk door een pan olie. Daarbij ontstond veel rook. Niemand raakte gewond en het vuur was snel onder controle. Twee woningen hebben veel schade opgelopen en zijn onbewoonbaar verklaard. De politie gaat extra patrouilleren bij de Brouwersvaart. In korte tijd zijn daar meerdere brandjes geweest. Onder andere zijn twee sloepen en een scooter al in brand gestoken. Bewoners wilden graag extra cameratoezicht, maar de gemeente gaat hier vooralsnog niet in mee. Het onderzoek naar de oorzaak is in volle gang. Op basis daarvan zal de politie beslissen of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Vrees onder vakbonden over nieuwe toekomstplannen van KLM. Bij presentatie van de kwartaalcijfers maakte de luchtvaartmaatschappij bekend in gesprek te gaan met verschillende belanghebbenden over de toekomst van het bedrijf. Al langere tijd is het spannend bij KLM, die worstelt met hoge kosten, onder andere van de kerosine en personeel. Ook probeert de overheid een krimp af te dwingen en moeten ze rekening houden met duurzaamheid. De bonden vrezen dat KLM overschaduwd wordt door moederbedrijf Air France. Zo werd vorig jaar ook al gesproken over het schrappen van verre vluchten. De vakbonden begrijpen de noodzaak van de gesprekken, maar vrezen voor een kleinere KLM en het verlies van banen. Volgens KLM staat dit allemaal los van de huidige toekomstplannen. Een carrière-switch van de directeur van Milieudefensie maakt veel los. Per 1 juni gaat Donald Pols, die al sinds 2015 actie voert met Milieudefensie, aan de slag als directeur duurzaamheid bij Tata Steel, meldt het HD. Volgens Tata Steel is Pols eerdere kritiek op het bedrijf goed geweest voor hun plannen voor vergroening. Milieuorganisaties zijn juist zeer teleurgesteld. Milieudefensie zelf zoekt een nieuwe directeur en andere organisaties spreken van de slechte 1 april grap en greenwashing als Pols niet direct de meest ziekmakende onderdelen van de fabriek sluit. Misschien heb je hem gisteren al gezien op Bevrijdingspop. Een robot die zelfstandig bier tapt. De makers vonden de rij op festivals er erg lang, dus bedachten ze een oplossing.
1: Ja, we stonden eigenlijk in de rij met een paar collega's en wij gebruikten robotarmen voor onze projecten. Alleen toen vonden we die rij wel erg lang duren. Dus toen kwamen we hierachter op een vrijdagmiddagborrel en toen hebben we het uitgevoerd.
0: Het apparaat is een combinatie van een pinautomaat en een grote arm. Bezoekers kunnen pinnen, waarna de robot tot wel 6 biertjes tegelijk tapt. Ook is er keuze tussen verschillende soorten bier. Mensen reageren enthousiast en zien het zelfs als een attractie.
2: Het is ook net of je op de kermis bent, hè? Of je dan iets grabbelt. Ja, ja. Eigenlijk dubbel plezier.
0: Ook bij de automatische tap is nog iemand nodig.
3: Als ze onder de 25 lijken, dan kijk ik even naar een idee voordat ze iets kopen.
4: Je schat dat zelf een beetje in.
3: Ja, net zoals bij de Albert Heijn of andere winkels.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil met de agrarische sector en natuurorganisaties bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Voor de zomer moet er een convenant liggen. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat, maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Het Maastrichts UMC heeft vanmiddag alle 20 operatiekamers ontruimd. Er was een vreemde lucht geroken. Twee medewerkers van het ziekenhuis zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden.
6: Dit is Haarlem Shuffle. Piep, piep, piep, piep, yeah. Met nu verkeersinformatie.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je veel vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Schiphol en Knoopend Burgerveen staat 5 kilometer file. Door een auto met pech zijn 3 rijstroken dicht en dat kost je nu 25 minuten extra. Op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden tussen Spaarnwoude en de A22 staat 4 kilometer. En dat oponthoud is een half uur. En de N208 van Sassenheim naar Velzen tussen Zandpoort en de A22 10 minuten extra. En tussen Weesp en naar de Bussum en Weesp en Almere rijden nog steeds geen treinen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl. Dit is Haarlem Shuffle! Nu het nieuws van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. Staatssecretaris Erkens zegt dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. De Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hanta-virus zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies, wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. En de prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint. Anna van der Breggen werd 2e. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Haarlem Shuffle. Piep, piep, piep, piep, yeah. Met nu verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam Den Haag heb je tussen Batuverdorp en Hoofddorp 10 minuten vertraging. De A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp voor het knooppunt De Hoek, 1 kwartier vertraging. En op de ringweg van Amsterdam, de A10 West naar de A10 Zuid tussen Amsterdam West en knooppunt Watergraafsmeer doe je er 1 kwartier langer over. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: 24 uur per dag. De beste classic hits en het beste van vandaag. Dit is Harlem Shuffle.
1: Don't remember your first name.

0: voorbij.
1: Goedenavond, ik ben Arthur Meijer. In een flat aan de Andorrastraat in Schalkwijk is vanmorgen brand uitgebroken. Het vuur ontstond rond 9 uur, waarschijnlijk door een pan olie. Daarbij ontstond veel rook. Niemand raakte gewond en het vuur was snel onder controle. Twee woningen hebben veel schade opgelopen en zijn onbewoonbaar verklaard. De politie gaat extra patrouilleren bij de Brouwersvaart. In korte tijd zijn er meerdere brandjes geweest. Onder andere zijn twee sloepen en een scooter al in brand gestoken. Bewoners wilden graag extra cameratoezicht, maar de gemeente gaat hier vooralsnog niet in mee. Het onderzoek naar de oorzaak is in volle gang. Op basis daarvan zal de politie beslissen of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Vrees onder vakbonden over nieuwe toekomstplannen van KLM. Bij presentatie van de kwartaalcijfers maakte de luchtvaartmaatschappij bekend in gesprek te gaan met verschillende belanghebbenden over de toekomst van het bedrijf. Al langere tijd is het spannend bij KLM, die worstelt met hoge kosten, onder andere van de kerosine en personeel. Ook probeert de overheid een krimp af te dwingen en moeten ze rekening houden met duurzaamheid. De bonden vrezen dat KLM overschaduwd wordt door moederbedrijf Air France. Zo werd vorig jaar ook al gesproken over het schrappen van verre vluchten. De vakbonden begrijpen de noodzaak van de gesprekken, maar vrezen voor een kleinere KLM en het verlies van banen. Volgens KLM staat dit allemaal los van de huidige toekomstplannen. Een carrière-switch van de directeur van Milieudefensie maakt veel los. Per 1 juni gaat Donald Pols, die al sinds 2015 actie voert met Milieudefensie, aan de slag als directeur duurzaamheid bij Tata Steel, meldt het HD. Volgens Tata Steel is Pols eerdere kritiek op het bedrijf goed geweest voor hun plannen voor vergroening. Milieuorganisaties zijn juist zeer teleurgesteld. Milieudefensie zelf zoekt een nieuwe directeur en andere organisaties spreken van de slechte 1 april grap en greenwashing als Pols niet direct de meest ziekmakende onderdelen van de fabriek sluit. Misschien heb je hem gisteren al gezien op Bevrijdingspop. Een robot die zelfstandig bier tapt. De makers vonden de rij op festivals er erg lang, dus bedachten ze een oplossing.
2: Nou, we stonden eigenlijk in de rij met een paar collega's en wij gebruikten robotarmen voor onze projecten. Alleen toen vonden we die rij wel erg lang duren. Dus toen kwamen we hierachter op een vrijdagmiddagborrel en toen hebben we het uitgevoerd.
1: Het apparaat is een combinatie van een pinautomaat en een grote arm. Bezoekers kunnen pinnen, waarna de robot tot wel 6 biertjes tegelijk tapt. Ook is er keuze tussen verschillende soorten bier. Mensen reageren enthousiast en zien het zelfs als een attractie.
3: Het is ook net of je op de kermis bent, hè? Of je dan iets grabbelt. Ja, eigenlijk dubbel plezier, dubbel plezier.
1: Ook bij de automatische tap is nog iemand nodig.
4: Als ze onder 25 lijken, dan kijk ik even naar een idee voordat ze iets kopen.
5: Je schat dat zelf een beetje in.
4: Ja, net zoals bij de Albert Heijn of andere winkels.
6: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies, wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Tegen de tijdelijke noodopvang waren de afgelopen weken gewelddadige protesten. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer, vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Morgen begint droog en zonnig, later opnieuw regen en ongeveer 15 graden.
7: Dit is Haarlem Shuffle. Piep, piep, piep, piep, yeah. Met nu verkeersinformatie.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je voor knooppunt Burgerveen nog 5 minuten vertraging. De A8 Amsterdam-Zaanstad bij Koog aan de Zaan, Zaanstad-Koop, 5 minuten extra. En op de ringweg van Amsterdam, de A10 Zuid naar de A10 Oost, heb je tussen Oud-Zuid en Watergraasmeer een kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

deze brief vind ik vast aan mijn vliegen.

0: 24 uur per dag de beste classic hits. Dit is Harlem Shuffle.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.
2: And the mother to the table.
1: En je oude moeder dekt de tafel.
2: You see the same old thing.
1: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
2: Lay your foot by the table.
1: Je legt allebei je voeten op de tafel.
2: And you have all been in pain.
1: Oh, je vrek je rug.
2: Have you ever seen a rainbow?
1: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
2: You got in trouble with me.
1: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
2: Let him

0: nacht. Via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl. Dit is Haarlem Shuffle. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van twee Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de twee daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij twee uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
2: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen en dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is. Maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
1: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl.
1: Dit is Haarlem Shuffle!
0: Nu het nieuws van 9 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Anti-AZC-demonstranten blokkeren de snelweg A59 bij Den Bosch. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Eerder vandaag vertrokken twee vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
2: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer, het wordt overal droog, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl.
1: Dit is Haarlem Shuffle!
0: Nu het nieuws van 10 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
3: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
2: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer, het wordt overal droog, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl.
1: Dit is Haarlem Shuffle!
0: Nu het nieuws van 11 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius, het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met 2 patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl.
1: Dit is Haarlem Shuffle!
0: Nu het nieuws van middernacht.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. De toestand van 1 opvarende van het cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken is stabiel, dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. De hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. En sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk, genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog. Vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl.
1: Dit is Haarlem Shuffle.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei, de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4 zegen van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via Ziggo kanaal 910 en 1910. Op iedere internetradio en overal ter wereld en op je mobiel via haarlemshuffle.radio en haarlem105.nl.
1: Dit is Haarlem Shuffle.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisteren al in te laten gaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen, dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer droogt, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.